gegeven. Bang voor de trek die ons zag leven. Bang voor de molen, bang voor de goden. Bang voor het kind dat ons zal doden. Angst voor kloten, breken potten. Angst dat het leven ons zal verrotten. Wild van de wereld en wars van wetten. Een vrij van het juk, dat kan beletten. Een vrij als volks en wild als wolven.

hoorende kreten. Bang voor het falen, bang om te dralen, bang dat je mens ooit kan vertalen. Bang voor het heden, bang voor het verleden, bang voor de bossen en bang voor het steden. Bang voor de hoogtes, bang voor de dalen, bang dat er niks meer valt te halen. Bang om te leven, bang om te spelen, bang dat de wond nooit zal genezen. Bang om te leren, bang te lezen, bang het teken een muur te lezen. Blind te teken, doof de klank, klam het gewone stank. Stank van helden, stank van angst, welke lab ik smaak de drangst, welke lab ik kan ik meten.